Dat was al vuur. Heer Fliegel Flitzer, Thomas als Münster, DJ Shock, Stranger on This Planet in The Hitman Remix. En we hebben een DJ gevonden die er nacht meer afleggen wird. Ja, geil, oder?